0: xa udoctora qho wanqanqobula bathi ke ndisinqaxabramanxa wanxaski garabdi ngqona ira uzathile ke master Leslie xabucha sinandra qha useingxaski xhakasinqaricheni ndim ncembeza special andingehandi pirami come se goeiemiddag meneer
1: middag meneer hoe gaan het
0: alright self
1: mooi middag ook voor die luisteraars daar ATM.
0: Vandaag heb je een gekombeke samen zo'n voor ons begint te verdelen over speciale specials wat je hebt over jouw klasse.
1: Ja, kijk, ons probeert toch, laat ons nou voor die mensen nou begint aid help, want de meeste van ons wil onze driver nou een goede driver kan zal het. Nou, die normale prijs is nou 500 rand. Nou het ons nog voor die genocide dag het ons over hulle gemaakt dat, kom ons geef voor hulle afslag van 180, die eerste 28 mensen. Eerste 28 mensen krijg afslag van 180, 180. Net voor die eerste 28 mensen. En als die getal nog voorbij is, dan moet je nou die normale prijs kom betalen wat nou 500 rand is. Zo is net die eerste 28 mensen wat nou die afslag krijgt. En ik heb dat klaar met die klas nou begin. Zo die andere klas waar ons nou ook nou wat ons nou bezig is om te registreren. Die mensen zal nou waar is het nou? Volgende maand zal er nou gezegd worden iets wat nou geregistreerd is. En dan zal er nou gezegd worden wanneer begin ons nou met die klas voor hierdie groep waar ons nou registreren. Is net die eerste 28 mensen wat nou 180 betaald.
0: De genocide special.
1: Genocide special, ja.
0: Maar zeg me, wanneer is die klas? Wanneer geef je die klas? Wanneer bied je dit aan?
1: Ja, kijk, ik is nog klaar. Ik is nog bezig met die klas. Ik heb al klaar maandag begin. Ze is nog ook bezig om een andere groep te schrijven. Toen ons nog gedacht, nee, oké, 28 is net morgen. Kom ons hier nog voor hulle nog een kans. Die is wat nou een beetje laat is, oké? Zo hebben ons nog gedacht, oké, kom ons hier nog wie is nou wat nou laat is. Die speciaal, die 180 nog. Oké, zo. Hierdie ouwens sal nog gezegd worden wanneer sal hulle nou die klasse kom bijwoon, ja.
0: Maar, oké, maar dit is definitief niet die 28ste. Het is maar net die theme.
1: Ja. So die special is vir die genocide dag wat nou die 28ste, hè. So waar ons nou vir hulle nou die 180 gegee het vir die eerste 28 mense. So is nou wat die 180

0: Dat daarop denk ik, is dat mee?
1: Kijk eens,
0: toch
1: Kom dat wel.
2: Yes.
0: I don't know.